0: Lesotho le South Africa. Hore re na le mofu e leng ntate senonorise mahlo a koma. Ke laelwa mona ke lelapa la ga Molepe le sehlabeng sa Matsimo Swang gore ke fetise taba ena, gore ke tsebise Makathujana gore ntate senonorise mahlo a koma ga re sa na le yena lefatsheng le ka kwano. Tsa lepato ga di sobe teng, ke gona lelapa le ntseng le tlhopha. Ka morago re lelapa le tlhophe, re ntse re tla tsebisa Makathujana gore na o tla bolokwa neneng, o tla bolokela gona sehlabeng sa Matsimo Swang. Ke fetisa tsebiso ena ke lele Letathujane, ke se setho sa komiti, ke se setho sa porofense, fela ke romilwe ke lelapa la ga Molepe. Ke itse ka lebitso ke mmereta se tlo fitlhela ka ke kamogaisa. Ke a leboga ntate Personaje.
1: Ne ke tlo go botsa bona ka bona bofeng.
0: Ke se ke itlhalositse ntate. Ke a leboga ke mmereta se tlo fitlhela ka ha ba ke utlwaetse.
1: Ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee,